Disen kodad eni jono e dielen da jahi ben ben da ne ina va hojon hojon je va he nizen hojon haslin je ayonin shne.